Kijk. Hallo, Ger. Hallo, jouw lila alleen maar. Die. Zo doe ik het, jaar. Zo doe ik het, Ben. Ben. Zo doe ik het, Ben. Mama, lekker, Ben. Ben. Ben, c'est parti, Ben. On y va. C'est parti. D'accord, d'accord, Legi. Tidouf. Magre nu. Legi. Desa nala nyari ti wati ala mwireu.